0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden. Sovinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek.
2: Wat je ook aan het doen bent, ik heet je van harte welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. De muziek die is weer zorgvuldig voor je geselecteerd en ik ga ze met plezier voor je draaien.
3: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.
2: Laat het maar over je heen komen. De keuze die is weer reuze. Van start met de gouden ouwe Johnny Camp en Just Got Paid.
1: De Muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: Onze eerste item die komt er zo meteen aan. De grote en de kleine hit. Je hoort achter je volgens Duran Duran. Met een hoofdrol voor Simon Le Bon. Hij was destijds de leadzanger. Is There Something I Should Know? Daarvoor zat Marco Bussato met Jade Bussato. Met ondersteuning van Lange Frans. Samen voor altijd. We begonnen met dat lekkere oude disco nummer. Even lekker zwingen in de muziekfabriek met Johnny Camp en Just Got Paid.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, we stoppen even bij het jaar 2005.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Shakira met medewerking van Alejandro Sanz met La Tortura. Shakira werd in 1977 geboren in Colombia. Haar volledige naam is Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Shakira's voornaam is Arabisch en betekent dankbaar. Doordat haar ouders uit twee verschillende werelddelen komen, spreekt ze heel wat talen zoals Spaans, Italiaans, Portugees en Engels. Ze won haar eerste nationale talentenjacht toen ze 10 jaar oud was. Haar eerste album heette Magica, wat betekent magie. De nummers die op dat album staan, heeft ze allemaal zelf geschreven tussen haar 8e en 13e jaar. Ze brak als eerste door in Brazilië en Spanje met het album Peligro, wat betekent gevaar. Van dat album verkocht ze meer dan 2 miljoen exemplaren. Mede daardoor had ze de wind in de zeilen en zou ze al snel wereldwijd doorbreken. Het nummer La Tortura stond die week op nummertje 4 en kwam van 15, hoogste notering nummertje 3. En dat voor 3 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Jesse McCartney met Beautiful Soul. Vanaf 1998 tot 2001 speelde McCartney de rol van Adam Chandler Jr. in de soap All My Children. Vanaf 1999 was McCartney één van de 5 zangers van de band Dream Street. Dit project is groot geworden in Amerika, maar is in Europa nooit doorgebroken. In 2002 is de groep officieel opgeheven en zijn de leden solo verder gegaan. McCartney zat ook in een groep genaamd Sugar Beats, waarmee hij een Grammy Award heeft gewonnen. In de lente van 2004 verwierf hij bekendheid in de Verenigde Staten met zijn single Beautiful Soul. In Nederland zou het nummer doorstoten tot nummer 33. Deze single verscheen ook op het gelijknamige album, dat in Nederland niet verder zou komen dan de 87ste positie in de album Top 100. In 2008 verscheen zijn derde album.

0: Niet meer onder ons, deze Timmy Euro.
1: De Muziekfabriek.
0: Zo overleed op 63-jarige leeftijd.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Je hoorde van haar als de kleine hit All Alone Am I. En die grote hit die was van Anita Meijer met They Don't Play Our Love Song Anymore. Je luistert naar een uurtje De Muziekfabriek. We gaan naar Italië. Waar de wijn verrukkelijk is. En zo ook het eten. En daar kennen ze ook een zangeres. Die heet Laura Pausini. Het is een levenslied. Wat recht uit het hart gezongen wordt. Luister naar Come se non fosse stato mai amore.

0: In de jaren 80 waren ze aan elkaar gewaagd. Ik heb het over Whitney Houston en Mariah Carey. Nou ja, het is allemaal weer goed gekomen, want ze hebben in een later stadium een duet opgenomen. En Mariah is helaas niet meer onder ons, die is overleden. Je hoorde van Mariah Carey Emotions, daarvoor zat Lily Allen Heart Out Here. En we begonnen met dat Italiaanse liedje van Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore. Nou, we hebben de jukebox aangezet. Laten we snel gaan kijken wat eruit komt.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: José Feliciano is een Puerto Ricaanse zanger. Door zijn aangeboren glaucom is hij vanaf zijn geboorte blind. Desondanks heeft hij vele internationale hits gehad.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Feliciano was vanaf zijn derde jaar al met muziek bezig. Toen hij 5 was, verhuisde zijn familie naar Harlem, New York City. Hij bespeelde verschillende instrumenten, waaronder de accordeon, maar hij wilde graag gitaar leren spelen. Daarom sloot hij zich soms 14 uur per dag op in zijn kamer, om naar rockalbums uit de jaren 50 te luisteren. Op zijn 17e stopte Feliciano met school om in nachtclubs te spelen. Dit was om zijn familie te onderhouden. In 1967 schreef Feliciano het nummer No Dogs Allowed. Naar aanleiding van de weigering zijn blinde geleidehond toe te laten tot Groot-Brittannië, waar hij een optreden zou geven. De strenge quarantainemaatregelen van die tijd waren ingesteld uit angst voor hondsdolheid. In 1971 scoorde hij zijn grootste hit, Que Será. Die stond een week op de eerste plaats in de daverende 30. En dat nummer wil ik je graag uit onze jukebox laten horen. Luister naar José Feliciano.
1: Jukebox Classic.

is wederom nostalgie wat de klok slaat. Uit onze jukebox afkomstig dit liedje van José Feliciano en Keesera. En blijf ze vooral lekker doorgeven, hè, die jukebox classics. Want ze zijn welkom via ronvandersteen.nl. Hier zijn er

0: Blijf lekker dansbaar, deze van David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Is het dan een do of is het dan een don't? Nou ja, vul dat zelf maar in. Daarvoor die Nederlandstalige van Wim Rijken, Ik Wil Wel Weer. En wat me heel erg opviel in de tekst van het liedje, was het zinnetje Beschuiten met een zoen. Heel leuk gevonden. En we begonnen met een liedje uit 1976 uit de film Saturday Night Fever van de Bee Gees met More Than a Woman. Chaka Khan is het oudste kind van 5 kinderen.
1: Oude lullenplaat.
0: Haar zuster Yvonne Stevens is bekend als zangeres Takka Boom. Haar enige broer overigens.
1: Oude lullenplaat.
0: Mark Stevens vormde de funkband Aura. Aan het einde van de jaren 60 vormden Chaka Khan en haar zuster de Black Panther Party. In 1969 verliet zij de Panthers en trouwde in 1970 met de Indiaanse bassist Hassan Khan. Na de scheiding hield zij de naam van haar ex-man en zou zich aansluiten bij de funkband Rovers. Dankzij Stevie Wonder brak ze in 1974 in de popmuziek door met het nummer Tell Me Something Good. In de late jaren 70 scoorde zij een grote discohit met I'm Every Woman. Een nummer dat later door Whitney Houston ten gehoor werd gebracht. In de jaren 80 ging het succes verder met Ain't Nobody en een bewerking van een nummer van Prince, I Feel For You. Op 3 december 2004 ontving zij een eredoctoraat van het Berklee College of Music, naast andere prominente prijzen. Luister nog eens naar de remixversie van Chaka Khan, I Feel For You.

en vriendinnen, dit uurtje van de muziekfabriek zit er zo goed als op. Maar ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is die van Don Diablo en Ash of the Earth. Weer bedankt voor het luisteren. Laat hem de hele dag lekker aanstaan. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Vier inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen. Vijf andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
1: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
0: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

life to rollerball. Slipping in the sky. Skate away.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ja, dat klonk heel mooi, maar het is toch echt 8 uur. Tijd voor een nieuwe editie van MS Fermenting hier op Rijnstreek FM. Nou, leuk dat je luistert. Ik ben net terug vakantie. Ik kom de studio in race. Ik gooi mijn veders open en hoppa, laat de zomer maar beginnen. Nou goed, dat lijkt er wel op buiten. Het is enorm heet. En weet je wat? We koelen het af met een hele klassieke radiograp. Ja, dit is Coldplay hier bij MS Fermenting. En met het geweldige nummer In My Place.

Coldplay met In My Place. Ja, dat is dan de eerste van deze editie van MS Fermenting. Nou, leuk dat je luistert. Wat ga ik weer doen vanavond? Nou, weer van alles in ieder geval. Ja, als je naar buiten kijkt en als je het buiten voelt, dan is het al best wel warm. Dus ik heb in ieder geval wat verkoelende platen proberen mee te nemen. En natuurlijk heb ik ook weer drie nieuwtjes gevonden. Heb ik plaatjes aangekoppeld. Dat betekent dat we deze editie gaan luisteren naar muziek van Fleetwood Mac, Pink Floyd en Wolfmother. Dus wat dat betreft gaan we ook weer alle kanten op in deze editie. Dat is fijn, dat is leuk, dat is mooi. En heb je nog wat voor mij? Laat me even weten via de bekende kanalen. radio@rtvrijnstreek.nl of ga even naar die Facebookpagina van ons. Heb ik een topicje gemaakt. En ook daar kan je gewoon achterlaten wat er in jouw hoofdje omgaat en wat je graag aan muziek wil horen. En dan ga ik natuurlijk mijn best doen om dat voor elkaar te brengen. Want zo mooi is dat hier ook, zo werkt dat hier. En heb ik eventjes geen plek, want ik heb een paar lange nummers erin staan, zie ik. Nou, dan gaat het gewoon mee naar de volgende keer. Oh, dus geen enkel verzoekje is hier verspild. Dus nou, wat dat betreft zit je gewoon goed. Ja, zijn dat eigenlijk alle boodschappen die ik voor je heb? Ja, volgens mij wel. Nou, ik zei het al, het is lekker weer. En ik kom eigenlijk net terug van een mini-vakantie. Ik was eventjes voor een paar dagjes in Duitsland. En dat was buiten daar ook gewoon 30 graden. We zaten op een berg, heerlijk in de zon. Het was helemaal fantastisch. En omdat ik dan in Duitsland ben geweest, ja, dan moet ik maar aan één nummer denken. Dus luister eventjes mee naar die Ertie hier met Menna Oet Vrouwen. Hier bij NMS Fermenting, Rijnstreek FM.

verschrikkelijk catchy nummer van die FC bij Dennis Menting en Moontef, Men und Frauen. En alles wat er in onze kopjes omgaat, denk ik dan. En van het verre Duitsland, pak even een nummer uit het verre België. Luister mee naar deel.

What to talk about when we talk van Deus. Hier bij Dennis van Menten en Rijnstreek. En ja, daarmee weten de vaste luisteraars al. Het is tijd voor het eerste nieuwtje van deze editie. En dat is een heel mooi cultureel nieuwtje. Ik vind het altijd leuk als het over cultuur mag gaan. Want, wat is er gebeurd vorige week? Nou, Theater Judashof is dus gestart met de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. Met ruim 150 voorstellingen kiest het theater nadrukkelijk voor een programma waarin uiteenlopende verhalen, perspectief en publiek samenkomen. Het nieuwe seizoen staat in het teken van samen anders kijken. Nou, cabaret blijft een belangrijk publiekstrekker binnen het programma. Verwacht hierbij onder andere Pieter Derks, Pien en Bianca, Lisa Osterman en Roen Funk. En ook muziekliefhebbers komen dus weer goed aan hun trekken met optredens van Waylon, Sven Ratske, Anneke van Giersbergen, Rowan Hazen, Tangerine en Buckers. Ja, dus zelfs de Achterhoekers komen even langs. En daarnaast is ook ruimte voor tributeconcerten, want dat doet het tegenwoordig heel erg goed. Dus verwacht wat dat betreft Fleetwood Mac, Pink Floyd en Simon & Garfunkel hier in Wageningen. Dat is in ieder geval mooi. Daarnaast cabaret en muziek biedt Judashof volop ruimte aan musical, dans en toneel en familievoorstellingen. En dan hebben ze ook nog de onder de noemer podium van de stad. Blijft Judashof ruimte bieden aan lokale en regionale makers. En dus denk dan aan popmuziek, scholen en culturele initiatieven. Deze voorstellingen en concerten gaan gedurende het seizoen in de verkoop. En daarmee blijft Judashof dus nauw verbonden met onze stad en een podium waar nieuw talent zich kan ontwikkelen en presenteren. Mooi. Nou, dus de kaartverkoop is gestart. Ga even naar de website van de Judashof als je denkt van, goh, even spieken hoe dat programma eruit ziet. En wie weet zit er wat van je gading bij. Nou, dat is mooi. Maar ik kon uit dat enorme, aan dat enorme aanbod van de Judashof, kon ik heel moeilijk een plaat kiezen of een band kiezen of zo die ik wil draaien. Maar ik denk van, weet je wat? Ik heb al heel lang niks meer gedraaid van Fleetwood Mac. Dus ik heb eventjes een heel mooie plaat van ze meegenomen. Luister mee naar Everywhere hier bij Dennis van Menting op Rijnstreek FM.

prachtige klassieker hier. Dat waren de Golden Earringers met Going to the Run. En ja, daarmee is dus tijd voor het volgende nieuwtje. Dus een muzikaal nieuwtje in deze editie. En ja, weet je, mensen worden ouder. Mensen ontvallen ons, vooral in de popmuziek. Laten toch wat sporen na. En wat ga ik dan nu weer voor slecht nieuws vertellen? Nou, deze week zijn eigenlijk twee saxofonist-grootheden ons ontvallen. Eén is een Amerikaanse jazzartiest, Sonny Rollins. Hij is 95 jaar geworden. Nou, ik ben niet into jazz. Ik vind het vaak wel moeilijke muziek. Het is niet zo toegankelijk, vind ik zelf. Ik heb deze man op een aantal nummers horen spelen. En het is echt fantastisch. En nou, dat je 95 jaar wordt, nou, fantastisch. Maar een andere grote naam, die past meer in het straatje van dit programma ook. Dat is saxofonist Dick Perry afgelopen vrijdag op 83-jarige leeftijd is overleden. Ja, en dat is door niemand minder bekend gemaakt dan David Gilmour van Pink Floyd. Want Perry speelde de saxofoon op de bekende albums van de Britse band, maar ook natuurlijk live speelde hij vaak mee. David Gilmour zegt daarover van zijn gevoel en warme klank maakte zijn saxofoonspel altijd herkenbaar. Zijn spel is bekend bij miljoenen en vormt een onlosmakelijk onderdeel van nummers zoals Shine On Your Crazy Diamond. Gilmour en Perry waren ruim 60 jaar bevriend. En tijdens concerten, dat was heel kenmerkend, droeg Perry dus vaak twee saxofoons tegelijk. Zodat hij snel kon wisselen tussen de bariton en de tenor saxofoon. Nou, naast zijn werk met Pink Floyd speelde hij eind jaren 70 ook enkele jaren met The Who. Nou ja, goed. Daar kan maar één nummer voor gedraaid worden. Ik heb eventjes een hele mooie live versie meegenomen. Ik ga er even goed voor zitten. Het applaus hoort erbij. Dit is Pink Floyd. Met Shine On, Your Crazy Diamond. En deze is van het Pools album. Het live album. Dat toch wel, grandioos is.

Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond in zijn geheel. Dit soort lange nummers draag ik niet vaak in het programma. 13,5 minuut. Nou, even een mooi eerbetoon. Dan saxofonist Dick Perry, die dus afgelopen vrijdag op 83-jarige leeftijd is overleden. Maar daarmee is het wel weer tijd voor het laatste nieuwtje van deze editie van MS Vermenting. Ja, en dan houden we toch eventjes wat dichter bij huis. We gaan eventjes naar de gemeente Wageningen. Daar zitten wij, dat is mooi. Want wij, dus de gemeente Wageningen, is uitgeroepen tot winnaar van Daar komt ie aan, de Gouden Wortel 2026. En dat is een nationale prijs voor gemeenten die zich uitzonderlijk inzetten voor schooltuinonderwijs. Ja, mooi woord. Mooi woord voor de scribbel. Nou, volgens de jury heeft Wageningen gewonnen omdat ze de scholen ondersteunt die zelf geen mogelijkheid hebben om schooltuinlessen te organiseren. Op deze scholen kunnen de ouders niet meehelpen en is er bij leerkrachten niet de tijd om de tuinlessen te verzorgen. Daarom schakelt de gemeente moestuincoach Verena van den Berg in, die van maart tot oktober met de kinderen dus naar buiten gaat en lekker in de moestuin aan de gang gaat. Nou, dankzij de Wageningse aanpak kunnen kinderen op basisscholen de Tartors, de Wereld, de Bijenkorf en de Dijk elke week dus in de tuin werken. Nou, de Gouden Wortel wordt jaarlijks toegekend aan een gemeente die een voorbeeldrol vervult op het gebied van schooltuinieren en gezonde voeding voor kinderen. Ah, mooi. Dan eventjes muzikaal bij stil te staan. We hebben weer die Gouden Wortel, we hebben weer de kroon. Daarbij pas maar één nummer. En dat is van Wolfmother, New Crown. Dus pas maar even op. Het wordt een beetje vuig hier bij Demmers Vermenting. Maar wel lekker, dit gaat de goede kant op. Versterkers gaan weer eventjes op 11. Met Wolfmother, dus hier bij Demmers Vermenting op Rijnstreek FM.

Zo hé, met al dat geweld van Wolfmother hier met New Crown is het tijd voor het allerlaatste nummer. En ik ga eventjes wat gas terugnemen. We gaan eventjes rustig eindigen met een mooi luisterliedje. Luister eventjes mooi naar deze prachtige plaat van Jack O'Rourke. Dit is Sea Swimming.

Ja, mooi. Jack O'Rourke. En dat was de laatste plaat van deze editie van de Instrumenting. Ja, het zit weer op. Het was een fijne editie. Ja, toch wel een hele lange plaat. Pink Floyd, daar heb ik wat minder kunnen draaien dan dat je normaal van mij gewend bent. Maar het was wel een fijne uitzending om te mogen maken. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. Dan doen we gewoon weer van 8 tot 9 op dinsdagavond. Tot dan.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
0: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
1: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
0: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
2: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
0: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
4: Rijnstreek FM.
5: Maar this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: And I do believe I feel you.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in